Dat waren achtereenvolgens Arahats en Fides Tua door Tigran Hamasyan, piano, stem en elektronica. Na deze twee solowerken betrad de Noorse trompetist Matthias Eik het podium. Ook nu twee composities van Tigran Hamasyan, Ye Manor en Flute Eternal. Luister naar Tigran Hamasyan, piano en elektronica, en Matthias Eik, trompet en elektronica.

Achtereenvolgens Ye Monar en Flood Eternal. En dat was het slot van dit eerste deel van het concert van Tigran Hamasyan en Matthias Eik tijdens November Music 2019. En u hoort op 7 december meer van dit concert. De opnamen van beide concerten werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van de Wiel stelde dit programma samen. Volgende maand, 7 december, meer opnames van November Music met muziek door het IVE Ensemble en Trio Catch en, zoals ik net al zei, nog een deel van het concert van Tigran Hamasyan en Matthias Eik.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En dit wordt het laatste van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019, dat vorig jaar dus plaatsvond op diverse locaties in Den Bosch. En het alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk heeft gemaakt. In deze laatste aflevering hoort u het concert van trio Catch, het Ives Ensemble, en nog een restje van het concert van het duo Tigran Hamasyan en Matthias Eick. Op 6 november speelt het Duitse trio Catch een gevarieerd programma met een wereldpremière en wel in de Willem II toonzaal. Er werd afgetrapt met In Serie 11 voor basset-horn, cello en piano uit 2017, een werk van de Zwitserse componiste Barblina Meyerhans. En daarna klonk de première van Surround by Air, Appearance 3 to My Surroundings, en dat is van de Nederlandse componiste Bianca Bongers, gemaakt in opdracht van November Music. We gaan luisteren om te beginnen naar Trio Catch.

Dat was Trio Catch met achtereenvolgens in serie 11 van Barbelina Meyerhans. En Surrounded by Air, Appearance 3 to My Surroundings, een werk van Bianca Bongers. Trio Catch bestaat uit Boklarka Bethen, klarinet, Eva Busch, cello en Soon Jung Nam, piano. Het concert in de Willem II Toonzaal werd afgesloten met het ruim een half uur durende Sounds Archaeologies. En dat is van de Duitse componiste Isabel Mundry. En ook dit werk is voor basset, horen, cello en piano. We gaan wederom luisteren naar het trio Catch.

Amassian en Matthias Eijk, gegeven op 10 november in de grote zaal van de Verkade Fabriek. Er zijn Tigran Amassian piano en elektronica en Matthias Eijk trompet en elektronica met Parents, een compositie van Matthias Eijk, in een opname die werd gemaakt door Wijnand de Groot.

U hoorde Riflesso sullo spazio van Richard Rijnvossen. Het werd uitgevoerd door het Arts Ensemble. De opnames in de Willem II toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma heeft samengesteld. En omdat we nog wat tijd over hebben, kunt u luisteren naar nog een werk uit het concert van Tigran

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma Concertzender Live. En dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. En in deze aflevering maken we een begin met een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn op het festival November Music 2021. Vorig jaar vond dat dus plaats op diverse locaties in Den Bosch. En dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opname financieel mogelijk hebben gemaakt. In deze eerste aflevering beginnen we met een anderhalf uur durende wereldpremière van Odysseus van de in Nederland wonende Griekse componiste Calliope Tsoupaki. U hoort het ongedirigeerde Asko Schönberg. Dat bestaat uit David Kweksilber, klarinet, Koen Kaptein, trombone, Paulien Post, piano, Joey Marijs, slagwerk, Jozef Puglia en Marijke van Koten, viool, Lisbeth Steffens, altviool, Sebastiaan van Halsema, cello en Len Bilars, contrabas. We beginnen dus met Odysseus van Calliope Tsoupaki.

Dat waren achtervolgens Duet voor violin en saxofoon van Aftab Darvishi, Gaia van Carmit Fadael en Venus Flytrap Union van Nuno Lobo. En al deze stukken werden uitgevoerd door Merel Verkammen viool en Femke Elstra saxofoon. En de opname werd gemaakt in de kapel van het Clara-klooster door Theo van Soest. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Het was het eerste van een serie van 12 dus. En de volgende maand, op 7 februari, is de nieuwe uitzending met meer opnames van November Music 2021.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En vandaag de tweede van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag beide concerten die het Franse Quatuor d'Ultima gaf in de Willem II Toonzaal en wel op 11 en 12 november 2021. Quatuor d'Ultima is al voor de vierde keer van de partij tijdens November Music. En tijdens eerdere edities verblufte het kwartet iedere toehoorder met vlijmscherpe en intense uitvoeringen. En die uitvoering kunt u overigens nog steeds terugluisteren op de Concertzender, simpelweg door het intikken van Quatuor d'Ultima in de zoekfunctie. Op 11 november speelde het kwartet twee werken van aanstormende Italiaanse componisten. Allereerst het derde strijkkwartet Sintonia uit 2020 van Oscar Bianchi. Bianchi's voorliefde voor fijnmazige, gedetailleerde klankstructuren kon hij perfectioneren bij leermeester Tristan Muraille. In 2005 won hij de Gaudiamusprijs. In zijn kwartet Sintonia ontsteekt de componist in een jubelende lofzang over de schoonheid van anders zijn. Volgens de componist draagt het omarmen van het anders zijn bij tot een zinvolle dialoog en uiteindelijk tot onze intellectuele en artistieke vooruitgang. Oordeelt u zelf. Dit is Quatuor d'Ultima met Sintonia, het derde strijkkwartet van Oscar Bianchi.

Sintonia, het derde strijkkwartet van Oscar Bianchi, werd uitgevoerd door Quattuor d'Ultima. En dat bestaat uit Yung-Peng Zhao en Constance Ronsati, viool, Frank Chevalier, altviool en Pierre Morlet, cello. Het tweede en laatste werk op het programma tijdens dit eerste November Music lunchconcert van Quattuor d'Ultima was het ruim een half uur durende Ether is a Haunted Place, werk voor strijkkwartet en elektronica van Mauro Lanza. In deze driedelige suite verklankt Lanza de magie van geheime signalen en piraatuitzendingen op tv. En daarvoor gebruikt hij onder meer gemanipuleerde strijkkwartetklanken en ook een collage van unieke, authentieke klankdocumenten. Klanken bijvoorbeeld afkomstig uit de tv-serie Doctor Who en van historische radioopnames van satellieten en babbelende astronauten. De cyclus bestaat uit drie secties met titels die als boekdelen spreken. Deel 1. The 1987 Max Headroom Broadcast Incident. Deel 2. Memories of the Space Age. En deel 3. The Voices Didn't Stop After the War. U hoort Quattuor d'Ultima met de componist Mauro Lanza achter de knoppen voor het aansturen van de elektronica in Ether is a Haunted Place.

Grand Torso van Helmut Lachenmann vormde het slot van de concerten van Quatuor di Ultima tijdens November Music 2021 in Den Bosch. De opnames van de concerten in de Willem II Toonzaal werden gemaakt door Kees van der Wiel, die ook deze aflevering van Concertzender Live weer met heel veel genoegen voor u samenstelde. Over 2 weken, op 21 februari, een nieuwe uitzending met meer opnames van November Music 2021, waarvan u nu alvast een voorproefje krijgt. Dit is het Gurdjieff Ensemble.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender en dit is Concertzender Live. Vandaag de derde van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021. Eindelijk vorig jaar vond dit weer eens plaats op diverse locaties in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee complete concerten zonder uitgebreide toelichtingen. Zondagavond 14 november klonk het slotconcert van November Music in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch. Het Armeense Gordiev Ensemble bracht een uur lang muziek van onder andere Komitas en Gordiev in bewerkingen van Levan Eskian, dirigent van het ensemble. Details over de gespeelde werken vindt u natuurlijk op concertzender.nl. Hier is het Gordiev Ensemble.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live, waarin vandaag de vierde van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee complete concerten. Over een uur het concert van Ensemble Vonk, dat plaatsvond op 10 november in de Verkadefabriek. Maar we beginnen met het eerste concert dat Cello Octet Amsterdam gaf op de slotdag van het festival, namelijk op 14 november 2021. Op die zondagochtend, 14 november, begon het Cello Octet met een prachtig programma waarin drie werken van Kate Moore werden afgewisseld met werken van Kaya Sarriaho en Sofia Gubaidulina. Het eerste werk op het programma was Sphinx uit 2013 van Kate Moore, die dit werk schreef voor het 25-jarige bestaan van het octet. Sphinx is oorspronkelijk geschreven voor een live en een gefilmd octet, maar het kan ook live uitgevoerd worden door een enkel of dubbel octet. Compositie is geïnspireerd op de mythe van de Sphinx, wie raadsel je moet oplossen voordat je haar kan passeren. In de structuur van de compositie ligt het antwoord van het raadsel besloten. Het beeld van een spiegel in een spiegel, een eindeloos, steeds kleiner wordend beeld van jezelf. Cello Octet Amsterdam met Sphinx van Kate Moore.

Sphinx van Kate Moore. Door het Cello Octet Amsterdam. U hoort een opname uit de Willem II Toonzaal in Den Bosch, gemaakt op 14 november 2021. Dat concert vervolgde met een werk van de Finse componiste Kaija Saariaho, die tijdens deze editie van November Music een van de composers in focus was. In het vijfdelige Neige uit 1998 zag Saariaho donkere en matte klankstructuren voor zich bij 8 cello's. En ook het idee van symmetrie speelde door haar hoofd. Toen ze uit het raam keek en sneeuwvlokken zag dwarrelen, ontstond het plan om een werk vol verschillende vormen en variaties van sneeuw te componeren. De namen van de 5 delen zijn Nuage de neige, Étoile de neige, Étoile de neige 2, Aiguille de glacé en Fleur de neige. Dit is weer het Cello Octet Amsterdam.

Dit was het Cello Octet Amsterdam met Neige van Kaya Sarriaho. Het tweede werk van Kate Moore, overigens zelf bij het concert op 14 november 2021 aanwezig, dateert uit 2009 en het heet Velvet. Velvet is geïnspireerd door de afbeeldingen van lakens op Renaissance doeken. Beweging, vitaliteit en aardsheid samengebald binnen het frame en stilte van een schilderij. Dit is Velvet van Kate Moore, uitgevoerd door het Cello Octet Amsterdam.

Het cello octet Amsterdam speelde Velvet van Kate Moore. Ik zal de leden van het cello octet aan u voorstellen. Het zijn de cellisten Alistair Song, Claire Bleumer, Esther Torenga, Geneviève Verhagen, Raris Michalescu, René van Münster, Sanne Bijker en Sanne van der Horst. Dan het volgende werk tijdens dat concert op 14 november. Mirage, The Dancing Sun. En dat is, dit werk dateert uit 2002 en is van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij schreef hierover: de ongebruikelijke instrumentatie van 8 cello's bood mij een veelheid aan mogelijkheden voor de klank en textuur. Ik was speciaal geïnteresseerd in heldere, natuurlijke flageoletten van de cello's. Ik gebruikte deze om de gelijkenis met een dansende zon uit te beelden. Hier komt Mirage, The Dancing Sun van Sofia Gubaidulina, uitgevoerd door het Cello Octet Amsterdam.

Privilege and What's Left Cannot Be Spoken. Twee liederen op muziek van Nicoline Soeter werden uitgevoerd door Ensemble Vonk. De in Berlijn wonende Nederlandse componist en hoornist Morris Kliphuis schreef ook twee liederen voor Vonk. Happening, op tekst van Kayoshi Gongi, is volgens Kliphuis een raadselachtige tekst over tijd, herhaling en alleen zijn. Het door Hanneke Last geschreven Speech is Mine beschrijft het bevrijdende gevoel dat je kunt hebben als je erachter komt wat je wilt vertellen en hoe je dat moet vertellen.

Tot slot van A Songbook of Rare Feelings hoorde u de liederen Happening en Speech is Mine op muziek van Morris Kliphuis. En ze werden uitgevoerd door het ensemble Vonk. Alle opnames op 10 november 2021 in de kleine zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch werden gemaakt door Maurits Stiel, die ook voor het voortreffelijke zaalgeluid zorgde. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand op 4 april is er weer een aflevering van Concertzender Live met meer opnames van November Music 2021.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de vijfde van een jaarlang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021. Dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee complete concerten. Over 45 minuten een opname van Feminine van Julius Eastman door het Nederlandse Doelen Ensemble. Maar eerst het concert van het internationale ensemble Nicol in de Willem II Toonzaal op vrijdag 12 november 2021. Van Tel Aviv tot Brussel en Zürich, muzici uit alle windstreken komen samen in ensemble Nicol, onder leiding van oprichter Jaron Deutsch. Nicol begon het programma met een kersverse compositie voor kwartet en elektronica van de in Parijs woonachtige Turks-Amerikaanse componiste Sidem Koskunzeven. Haar werk, Exit the Woods Night, vat Koskunzeven op als een sonisch draaiboek waarbij de wereld van de cinema een inspiratiebron is. Luistert u naar ensemble Nicol, bestaande uit Rick Stadler, saxofoon elektronica, Jaron Deutsch, elektrische gitaar elektronica, Brian Archinal, slagwerk elektronica en Antoine Françoise, keyboards elektronica. Dit is Exit the Woods Night van Sidem Koskunzeven.

Dit was Exit the Woods Night van Siden Koskunseven, uitgevoerd door ensemble Nickel. Het concert vervolgde met opdracht van November Music en Donau-Erschinger Musiktage aan de Duits-Britse componiste Rebecca Saunders tijdens deze editie van November Music, Composer in Focus en, vanzelfsprekend, bij het concert aanwezig. Voor haar werk Us Dead Talk Love wordt Nickel vergezeld door de Israëlische contra-alt Noah Frenkel. Saunders liet zich inspireren door de teksten van de Britse videokunstenaar en dichter Ed Atkins. Saunders noemt de teksten van Atkins een verslavend, virtuoze kijk op ons lichaam, het vlees en onze vergankelijkheid. Luistert u naar Noah Frenkel en ensemble Nickel in Us Dead Talk Love van Rebecca Saunders.

next year.

ganz gelaufen. Jo,

God, he's so

I doing? Yes, some good, some good, some good.

Dit waren Noah Frenkel en ensemble Nickel in Us Dead Talk Love van Rebecca Saunders. En het einde van het concert van ensemble Nickel dat in de Willem II toonzaal werd opgenomen door Kees van der Wiel. Op zaterdag 6 november bracht het Rotterdamse Doelen Ensemble een uitvoering van het minimalistische Feminine uit 1974 van de Amerikaanse componist Julius Eastman in Huis 73. Omdat er die dag erg veel concerten waren op te nemen, heeft de concertzender toestemming gekregen van het Doelen Ensemble om nu een opname van het werk uit te zenden die op 12 maart 2021 in het HBS-gebouw in Rotterdam voor een livestream werd uitgevoerd en opgenomen door concertzender opnametechnicus Cees Sterrenburg. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand is er weer een uitzending van Concertzender Live met opnames van November Music 2021. Luistert u de komende 70 minuten naar de integrale versie van Feminine van Julius Eastman, uitgevoerd door

Dat was Severade van Maxim Schaligen met op de elektrische cello Maya Friedman en verder het Cello Octet Amsterdam en 25 instrumenten ontworpen door Rob van den Broek. Opname werd gemaakt 14 november 2021 in de Grote Kerk in Den Bosch door Frederik de Jong. 4 dagen eerder, op 10 november 2021, vond in het kader van November Music in de clubzaal van de Verkade Fabriek de première plaats van Suite X van gitarist en componist Bram Stadhouders. In dit werk combineert hij de kristalheldere barokinstrumenten van het Belgische box met de magie van elektronische muziek en improvisatie. Vanwege de tijd kunnen we deze keer alleen 3 delen van deze 4-delige suite laten horen. Het 4e deel houdt u van ons te goed. Hier is Suite X van Bram Stadhouders. Met Bram Stadhouders, gitaar en elektronica, Onno Govaerts, slagwerk en barokensemble Box, B-O-X, bestaande uit Pieter Teuns, de Jorbe, John Birdsong, zink en trompet, Bart Vromen, trombone, Nathan Wouters, contrabas en tenslotte Raphaël Collignon, klavercimbal en orgel. Dit is Suite X.

Metafoor hoorde u dit keer met Nymphea van Kaya Sarriaho. Als slot van het lunchconcert, door Metafoor gegeven in de Willem II toonzaal op 13 november 2021 in Den Bosch. De opnamen werden gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert in Concertzender Live naar opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2021. In 2020 zou het festival openen met het gebruik

gebruikelijke bosrequiem. En voor dat jaar was de van oorsprong Zuid-Koreaanse componiste Sing-won Ho gevraagd het requiem te schrijven. Ze heeft toen Yoon Tol geschreven, maar door alle coronaperikelen werd de editie 2020 van November Music, zoals u weet, op het laatste moment afgeblazen. In 2021 kreeg het werk een herkansing aan het slot van het festival, dat jaar was geopend met een nieuwe bosrequiem, namelijk van Hawar Tawfiq, een Koerdisch Nederlander. Op zondag 14 november 2021 zat het Jeronimus Bos Art Center stampvol voor de uitgestelde uitvoering van Yoon Tol. En in deze dode mis is een hoofdrol weggelegd voor het New European Ensemble, de zangers van Capella Pratensis en de alt Elena Rasker, die een tijdloos ritueel ontketenen. En het alles onder leiding van dirigent Manoj Kamps. De video van het concert is trouwens nog steeds te zien op newmusicnow.nl.

U hoorde het Freedom Quartet met de première van de Freedom Songs van Jacob ter Veldhuis. De live-opname werd in de kleine zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Chris Weda. U luistert naar opnames die de concertzender maakte in samenwerking met VPRO en New Music Now tijdens editie 2021 van het festival November Music in 's-Hertogenbosch. 5 dagen later, op donderdag 11 november, bracht de Nederlandse componist Morris Kliphuis met de songcyclus High Dive een ode aan de speelse en intuïtieve geest van het kind. Voor dit werk werkte Kliphuis wederom samen met tekstschrijver Otto Wiggers, oftewel Lucky Fans III. De uitvoering is in handen van het internationaal ensemble Stargaze. Daarnaast sluit zangeres Pitou zich aan bij het project. En dat is een reizende ster binnen de Nederlandse popmuziek. Dit is High Dive van Morris Kliphuis en Lucky Fans III. U hoort Pitou en Stargaze.

Dat was High Dive van Morris Kliphuis en Lucky Fans 3. Uitgevoerd in de grote zaal van de Verkade Fabriek en uitgevoerd door Piet Toe en Stargaze. De opname werd gemaakt door Thomas Koopmans. Op 10 november 2021 vond in het kader van November Music in de clubzaal van de Verkade Fabriek de première plaats van Suite X van gitarist en componist Bram Stadhouders. In dit werk combineert hij kristalheldere barokinstrumenten van het Belgische BOX met de magie van elektronische muziek en improvisatie. Op 2 mei jongstleden zonden we de eerste 3 delen uit. Vandaag het 4e en laatste deel. Luister naar het slot van Suite X van Bram Stadhouders door Bram Stadhouders gitaar en elektronica, Onno Govaerts slagwerk en barokensemble B.O. In dit werk combineert hij kristalheldere barokinstrumenten van het Belgische BOX met de magie van elektronische muziek en improvisatie. Op 2 mei jongstleden zonden we de eerste 3 delen uit. Vandaag het 4e en laatste deel. Luister naar het slot van Suite X

Dit was het optreden van Mudita met Marilyn Mazur op het November Music Festival in Den Bosch. Dit festival blinkt uit door een bijzondere interessante programmering, zeker een aanrader. De volgende uitzending van Concerts in the Live is op zaterdag 23 juli. Graag tot dan!

Dit is Concertzender Live met vandaag de 9e van een jaar lang uitzendingen. Met opnames van het festival November Music 2021. Dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse plekken in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en ook New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag het concert van Capella Amsterdam met het project Albar Mare Nostrum en een concert van Oscar Peters tijdens het FAK Festival, voor het eerst in 2021, ook een onderdeel van November Music. Op zaterdag 6 november bracht Capella Amsterdam samen met een groot aantal buitenlandse zangers en muzici het project Albar Mare Nostrum, met als ondertitel Muzikale tradities rond de Middellandse Zee. In het eerste deel hoort u afwisselend traditionele muziek en nieuw werk van de Iraans-Nederlandse componist Aftab Dervishi. De complete spellijst die vindt u op onze website concertzender.nl. Dit is Capella Amsterdam onder leiding van Leonard Evers.

Het was de wereldpremière van Breath van Oscar Peters vanuit de Willem II Toonzaal in Den Bosch. Het concert werd opgenomen door Kees van der Wiel, die dit programma ook voor u samenstelde. Volgende maand, 5 september, is een weeruitzending van Concertzender Live met opnames van het November Music 2021.

0: Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Een jaar lang hoort u eigen opnamen van de Concertzender die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in Den Bosch. En het alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. In de komende 2 uur hoort u de 10e aflevering met 2 lange muziektheaterwerken zonder veel toelichtende tekst. Op zondag 7 november klonk in de Grote Kerk de productie Stille Nacht am Silbersee door Silbersee. Onder de subtitel Een muzikale pelgrimstocht met Ariane Schlüter klinkt een tekst van Joachim Robrecht op muziek van componist des Vaderlands Martin Fonse. Stille Nacht heeft een filosofische insteek die past bij deze tijd. Na de turbulente coronaperiode voelt het voor iedereen nog wat stuurloos aan. De haven lijkt uit zicht, maar samen volgen we een doorgaande stroom. Maar waar die stroom naartoe leidt, dat ligt in de toekomst. Luistert u naar Ariane Schlüter, stem en zang, Martin Fonse, piano, vibrandonion, zang en elektronica, Rafaela Danzak-Müller, Duduk, Caval, Fujura, blokfluit en ook zang, en Java Manla, Oud Daf en zang. Dit is Stille Nacht am Silbersee.
1: Wat is dat daar? Zie jij dat ook? Wat is dat daar? In het water.
2: Wat?
1: Daar. Dat. In het water. Op 12 uur. Is dat een boei? Of een hoofd?
2: Een hoofd. Waar?
1: Of een zeehond? Nu is het weg.

0: Kom. Kom mee. Naar de haven. Naar de dijk. Naar het strand. En zie de mannen, vrouwen en kinderen staan. Hun blik gericht op de zee, op de grote oceaan. Als schildwachten geposteerd op kades, duintoppen en pieren. De neuzen in de wind, de blik verlangend. Alsof ze wachten als vissers bij hun lijnen. Wat bezielt ze dat ze zo massaal de uiterste rand van het land opzoeken en bij de branding natte tenen riskeren om zo dicht mogelijk bij het water te komen? Wat lokt of roept hen? Wat hebben ze hier verloren? Of vinden ze er terug? Zoeken ze schelpen of verloren juwelen in het zand? Of badhanddoeken, gisteren achtergelaten? Vangen ze krabben of roestige blikjes tussen de rotsen? Of hengelen ze naar herinneringen van vliegeren en spartelen in het water? Of praten ze met meeuwen? Of vissen ze dromen op die zijn uitgesist in het water?
1: What brings you to Casablanca? I came for my help for the waters. A cure to anything is salt water. Be it sweat, tears or the sea.
0: En als de zon sputterend uitdooft, flakkeren de vuurtjes op van jeugd en mensen zonder thuis. En over de rand van de kade hangen benen van droeve dronkaards die hun tranen laten vloeien. En de zee klotst. Kom. Ik zal je wiegen op het ponton tussen de boten. Bedriegster, eeuwige drempel, tijdloos monster. Iedereen stond wel eens aan haar rand met de moed der wanhoop of een mond vol keien, een raadsel. Of een hoofd vol plannen, heldhaftig, dorstig naar kennis, liefde of bloed.

Het vertrek. Hier staan we aan het strand. Het is nog nacht en het is koud. De maan speelt met het water. De wind wakkert aan. Een zwarte wolk drijft voorbij. Boodschapper van ongeluk. We vertrouwen de kapitein. Alleen hij weerstaat het lied van de sirene. Alleen hij kent onze bestemming. Denken we. We moeten varen nu. We hebben plaatsen te zien en dingen te zijn.

proviant is aan boord gebracht. Niets dat ons nog bindt. Onze harten slaan opgewonden als dolfijnen flirtend met de boot. Onze doelen zijn helder, als water waar je de bodem door kan zien. Denken we. We haten het land onder onze voeten. Een geliefde die ons heeft bedrogen. Een moeder die ons heeft achtergelaten.

Want ik kom nooit terug. We moeten hier weg. Denken we. We hebben niets te verliezen. Want we zijn niet wat we waren. En we worden nooit wat we al zijn. Weten we.

Sommigen van ons zien voor het eerst de zee en worden bang. Anderen spreken haar taal. Sommigen onder ons wilden veroveren. Anderen wilden vluchten. Sommigen onder ons wilden handelen. Anderen moesten rusten. Tegenstrijdige motieven. En toch varen we samen. En op dat moment krijg ik spijt van mijn beslissing. Zal ik ooit nog kunnen vinden wat ik achterliet? De navelstreng is doorgeknipt. Het leven kan beginnen. Wij moeten varen nu. Op het gezicht van de kapitein geen spoor van twijfel. Ondanks de opstekende wind. Sleep de kiel door het zand, de branding in. Wij moeten varen nu. We hebben niets te verliezen. We moeten varen nu. We moeten hier weg. Denken we. Niemand weet hoe lang de reis zal duren. Morgen zijn we andere mensen. Zelfde mensen, andere mensen. De golven juichen bij ons vertrek.

Op de kust staan vertrouwde gezichten, arm in arm. Loensend in het tegenlicht van de opgaande zon. En ze zeggen... Waarom vertrekken de schepen zo gehaast? Zijn ze boos op ons? En ze zeggen... Ik zwaai met mijn zakdoek en breek een fles tegen het schip dat je draagt als een moeder in haar buik. En ze zeggen... Ik zegen je met mijn geluk. Wat je ook zoekt, ik hoop dat je het vindt.

beweegt zich in spiralen. Zelfde zon, andere dag. Elke reis is al gemaakt. Zelfde trip, ander schip. En elke reis heeft zijn prijs, zei je moeder je. En wist waarover ze sprak. En elke reis heeft zijn prijs, zei je liefde je. En wilde niet dat je ging. En je ging.

Als ik je zie, wil ik dat je me kust. Als ik je niet zie, hoop ik dat je me zoekt. Als ik je vind, wil ik dat je me kust. Ik wil je omhelzen. Voor de rest van mijn dagen. Liagiri Zaman. En dagen Zaman.

0: Forecast. Up to 1800 hours universal time coordinated of today and 12 hours outlook. Ligurian variable 3 becoming westerly and increasing. South sector. Partly cloudy, worsening isolated thunderstorms. Good visibility. Moderate sea weakening. North sector outlook. Southwesterly 4. Isolated thunderstorms coastal. Libyan Sea northwesterly 3 weakening south sector. Fair. Good visibility. Smooth sea increasing. Northwest sector outlook. Northwesterly 3 fair. Levantine Basin Sea isolated thunderstorms. Good locally. Moderate visibility. Slight sea increasing. Outlook. Northwesterly 7 isolated thunderstorms.
1: Eén dag op zee. Als ik de zee doorkruis, verplaats ik mij dan door de tijd of door de ruimte? Twee dagen op zee. Als ik stil zit terwijl het schip de zee doorploegt, hoeveel van wat ik nu ben zal bij aankomst van mij overblijven? Drie dagen op zee. Ik bid op het dek en mijn woorden zwalpen op het ritme van de golven. Vier dagen op zee. Zoutkristallen kleven in mijn wimpers. Vijf dagen op zee. De zee is een blauwe pizza met stukjes mozzarella erop. Zes dagen op zee. De zeewind doet me duizelen als een nieuwe liefde. Zeven dagen op zee. Ik val in slaap. Terwijl ik de sterren tel, kijk naar de constellaties, die vijf sterren daar. De contouren van een haven waar ik nooit ben geweest. Die zeven sterren daar. Een groep mensen die ik op een dag mijn vrienden zal noemen. Die tien sterren daar. Enzovoort. En als ik wakker word, als ik wakker word. 40 dagen op zee. Als ik een verhaal vertel, verplaats ik mij dan door de tijd of door de ruimte. 41 dagen op zee en dus teruggaan in de tijd, nog voor het ijs begon te smelten. Naar de tijd van gigantische krachten in conflict, naar de tijd van stoom die van een afkoelende aardkorst afdampt, naar contouren van een wereld uitgehouwen door eindeloze regens, naar voortdurende verandering, naar fluctuerende zeeniveaus en zich vormende continenten, naar zich ontwikkelende aarde, naar geschiedenis in wording. 42 dagen op zee en vreemde holtes, grotten en ravijnen en bijgeloof en bodemloos en diepzeemonsters en Calypso en haar duikers die eruit zien alsof ze elke dag van vitamine nemen en van hoge kliffen de zee induiken. 43 dagen op zee. Wat is jouw favoriete kleur? Is het toevallig het hoge zichtbaarheidsoranje van een zwemvest? En wie zit er in jouw sloep? Is dat niet Jean-Paul Gaultier met zijn matrozen? 44 dagen op zee. En als je je ogen sluit en op het voordek staat, met je blauw-wit gestreepte shirt, of zeilt door de lange zeekanalen, vergeet je dan dat je boot even onzeewaardig is als de mijne? 45 dagen op zee. Vergeet je dan de diepte van de menselijke ziel? 46 dagen op zee. En wat is dieper? De loopgrave van de menselijke ziel of die van de oceaan? Hoe vaak heb ik niet getracht, terwijl ik op het dek lag, die vraag. En dan denk ik toch, dat de ziel, dat de zee van de mens... Want hoe kunnen wij verklaren dat twee geliefden die elkaar verafgoden, elkaar de rug toekeren vanwege een verkeerd begrepen woord? En de ene vervuld van haat naar het oosten vaart, terwijl de ander vol spijt voor het westen kiest. Elk gekleed in hun eenzame trots. Hoe kunnen we ooit begrijpen dat een mens ja zegt, terwijl hij nee bedoelt? Of beloftes doet, al wetende ze nooit na te zullen komen? Hoe kunnen we ooit uitleggen wat het kind bezielt dat zijn ouders verlaat, terwijl het zijn jonge leven slapend, etend, huilend en lachend in hun armen doorbracht?

102 dagen op zee. De tijd in spiralen. 103 dagen op zee. Genadeloos de zon. 104 dagen op zee. De tijd in spiralen. 105 dagen op zee. Zelfde netten, lege netten. 106 dagen op zee. De tijd in spiralen. 200 dagen op zee, zeeschildpadden en de tijd in spiralen. De tijd in spiralen. Dacht jij dat ik leefloos was? Ik, de boot? Als de dop van een noot die in het water viel? De boot spreekt. Dacht jij dat ik niet meer was dan een paar samengebonden papieren stengels? Ik, de boot? Dacht jij dat ik geen wilskracht had of dromen kende? En dat ik slechts bestond om jou te dienen? Je in mijn buik te dragen? En zakken vol kruiden, ivoor of plastic van de ene kant van de wereld naar de andere te slepen? Dacht jij dat ik slechts bestond om geliefden te herenigen? Of vriend en vijand bij elkaar te brengen? En naar de haaien geschoten te worden? Vergeet niet dat ik ooit een zee van bomen was. Naar de lucht reikend en in de grond geworteld, waar ik ook maar wilde. Vergeet niet dat als het bos gelukkig was en de dieren in vrede leefden, het schip, gemaakt van dat bos, sneller kan varen. Ja, misschien was ik ooit niet meer dan de schil van een meloen, dat aan een touwtje werd voortgetrokken door de hand van een kind. Maar ik, de boot, was ook degene die Ithaca achter de horizon zag verdwijnen. Ik was deel van de vloot die Cleopatra naar de overwinning droeg. Ik was er toen de kleppen naar de Normandische stranden zich openden. Ik was het. Ik, de boot, die de mens naar de polen laveerde. En nog later de onoverwinnelijke die zonk door een ijsberg. Ik was er toen de oude man achter zijn vis aanhengelde. Ik was er toen hij zich Ismaël noemde. Dus denk maar niet dat als de rivier je voortdraagt of de oceaan je in onbestemde richting verder stuwt, dat het dankzij jouw zeemanskunst is. Ik ben het die met het water spreekt en jou een veilige doorgang biedt. Jij vaart niet met mij. Ik draag jou op mijn rug de golven over. Als een moeder haar slapende dochter de steile heuvels op. Maak je geen illusies. Mijn zeilen waren jouw eerste vleugels.

je hoofd niet te rusten kan leggen. Nu spreekt de zee. Waarom daar gaan waar je voeten de grond niet kunnen raken? Waarom daar gaan

evenwicht verliest. Ik zet mijn tanden in je dijken, wanneer ik maar wil. Ik hap naar je poten en spuw ze weer uit.

de dieptes in. Je denkt dat de wind je bondgenoot is. Je denkt dat het zout je boven water houdt. Je denkt dat de zon je wonden zal dragen. Je denkt dat je kompas je de richting zal wijzen. Maar zeg me, kijk me aan, zeg me. Over vuur zou je niet willen zeilen. Waarom dan wel over mij?

De oceaan die bestaat uit 5 lagen. Dat is heel diep, de oceaan. 5 lagen. Elke oceaan kent 5 lagen. Elke laag is een wereld op zich. Een oceaan in de oceaan. Een nieuw hoofdstuk binnen een boek. En hoe dieper je zinkt, hoe meer je bij de oceaan hoort. Dus 5 lagen van de oceaan. 1. Zonlichtzonnen, kwallen en koralen. 2. Midwaterzonnen, octopus en walvis. 3. Middernachtzonnen, zeespinnen en sponzen. 4. Abyssale zonnen, wormen en zeeduivels. 5. Loopgraven, zeekomkommers. Dus 5 lagen van de oceaan. 1. Zonlichtzone, de kans op genezing. 2. Schemerzone, de breuk tussen geliefden. 3. Middernachtelijke zone, de moed der wanhoop. 4. Abyssale zone, het verlies van een kind. 5. Loopgraven, de laatste adem. Hoe dieper, hoe donkerder. Hoe dieper, hoe donkerder. Hoe dieper, hoe donkerder.

Een zeemermin neemt me bij de hand en rukt me mee de diepte in. Een harp weerklinkt uit de ingang van een grot. Wordt dit ons nieuwe huis? In de grot een rivier. Een veerman verwelkomt ons. Elke reis heeft zijn prijs, zegt hij. En zoekt naar een muntje op onze ogen gelegd. Of op onze tong. Om de overtocht naar de andere oever te betalen. Hij zegt dat we hier eeuwig zullen moeten wachten als hij niks vindt. Natuurlijk heeft elke reis zijn prijs, dat is geen nieuws. De ironie ontgaat mij niet. Ik, die al zoveel gaf om tot hier te komen, wordt om nog meer gevraagd? Denkt hij dat 100 jaar lang zwerven langs de oever mij angst inboezemt? Weet hij niet dat ik gewend ben te wachten voor onbestemde tijd?

op de juiste weersomstandigheden, op een beetje hoop. De bovenwereld was uitzichtloos, zelfs als ik uitkeek over de zee. Hier in de onderwereld heb ik 3 opties, zegt de schipper. Wachten in het vuur en langzaam verkolen. Wachten in het midden, rondtollend in een draaikolk. Of de eeuwige velden bereiken, waar helden wonen die honing lepelen. En als we sterven, terwijl we horizontaal de oceaan proberen over te steken, maar verticaal naar beneden zinken, zal de humor ervan mij niet ontgaan. Als de zon in de zee zinkt, waarom ik dan niet? Iets verder in de grot is een wachtkamer ingericht. Een bleke bediende zit achter de balie. We worden om beurten opgeroepen. En terwijl ik wacht, herinner ik mij hoe mijn zicht werd vertroebeld door woest water en paniekerig vlees. En net toen mijn hoofd weer boven kwam, trok een hand me aan mijn enkel de diepte in. Koud, zout water vulde mijn longen. Waarom ben ik hier? Er werd mij beloofd dat alleen zij die belofte spreken zouden worden gestraft. Alleen zij die vreedheden hadden begaan zouden door Hermes gevangen genomen worden. Ik niet, nee. Ik heb nooit een belofte gebroken. Daar ligt hij, de beruchte driekoppige hond. Niet groter dan een schoothondje, zo blijkt. En plots zie ik door het raam van de wachtkamer, in de vallei des doods, in eindeloze kolonnes, zie ik mensen. Eindeloos veel mensen, doelloos ronddolend. Iets rukt aan mijn arm en rukt hem bijna uit de kom. Iets krabt en trekt aan mijn huid. Zijn het de tanden van een zeemonster, de tentakels van een mythische octopus? Of de grabbelende hand van een mens die verloren zielen vist op open zee en zijn nagels als haken in mijn huid slaat. Na de zachte omhelzing van het water, een harde landing op het koude staal van het dek. Water loopt uit mijn oren, mijn neus, het moment van... Zijn het de tanden van een zeemonster? De tentakels van een mythische octopus? Of de grabbelende hand van een mens die verloren zielen vist op open zee en zijn nagels als haken in mijn huid slaat. Na de zachte omhelzing van het water, een harde landing op het koude staal van het dek. Water loopt uit mijn oren, mijn neus, het moment van de waarheid. Wat wil ik? Wat wil ik?

verhaal is onsamenhangend. Iedere dag vertel je iets anders. Ik zeg dat je kunt gaan. Wat heb ik misdaan? Vraag je zachtjes. Waarom gunt u het me niet? Het gaat er niet om wat ik je gun. Ik doe hier mijn werk en ik zoek naar de waarheid. Als u mij niet gelooft, kunt u mij dan tenminste niet vertrouwen? Wie is dit? Naar mij wordt niet geluisterd. Straks gaat u over mij oordelen terwijl ik er niet bij ben. Ik zit daar buiten ergens op een gang. Mijn verhaal klinkt uit uw mond. Ik moet verder zwijgen. Na het verdriet over het verlies van zijn vriend keerde bij Gilgamesh de angst terug voor zijn eigen dood. Dat opengekrapte pukkeltje nam weer bezit van zijn gedachten. Ben ik sterfelijk? Als de goden hem niet meer wilden bijstaan, dan zou hij zelf wel voor het eeuwige leven zorgen. De halve wereld speurde hij af. Van de hoogste bergtoppen tot op de bodem van een meer zocht hij naar iets dat hem onsterfelijk zou kunnen maken. Een altijd bloeiend kruid, onvergankelijke slangenhuid, druppel van de zondvloed, het bloed van een onverwekt kind. Uiteindelijk begreep hij dat het ingrediënten waren uit sprookjes. Verslagen keerde hij terug naar Uruk. De stad waar zijn wieg had gestaan en waar ooit zijn graf zou worden gegraven. Na thuiskomst verscheen zijn gestorven vriend in een ijldroom. Gilgamesh vroeg hoe het was in de onderwereld. Dat doet er niet toe, antwoordde Enkidu. Wees niet bang voor de dood. Maar omhels het leven. Wees geen heerser, maar vier feest met je volk als een gelijke. Word nog meer mens voordat je sterft. Hij die alles gezien heeft, die in de diepste diepte keek, Gilgamesh. Hij wist dat dromen niet altijd de waarheid vertelden, maar hij vertrouwde er wel op. Hij richtte zich tot zijn volk en vroeg hen om vergeving. Niemand had hem ooit geleerd wat compassie was. Goden, helden en leiders weten niet wat dat is. Alleen wie mens is, gunt elkaar het recht om te bestaan.

U heeft geluisterd naar opname van de productie Babylon aan de IJssel, Gilgamesh nu van Hawar Tafik. Het werd uitgevoerd door Judith Lintze en het Hexagon Ensemble in de Verkadefabriek in Den Bosch. Beide concerten werden opgenomen door technicus Wijnand de Groot. Het programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand op 3 oktober is de 11e uitzending van Concertzender Live met opnames dus van November Music 2021.

Dit is de Concertzender. Concertzender live met vandaag de 12e van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music. Vorig jaar eindelijk weer op verschillende locaties in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de WPO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag twee avondvullende concerten, voorafgegaan door een prachtige miniatuur voor viool en stem. Op woensdag 10 november klonk in het Hieronymus Bosch Arts Center het monumentale Memento Nostri van de in Nederland wonende Griekse componiste Calliope Toupaki. Voorafgaand aan dit ruim een uur durende werk klonk in de grote akoestiek van de voormalige Sint-Jacobskerk het werk Thin Air. Een werk dat Calliope Toupaki schreef voor Festivals for Compassion. En dat is weer een initiatief van festival Wonderfeel. Veel Europese festivals, waaronder November Music, tonen hierbij hun compassie en solidariteit met iedereen die op welke manier dan ook geraakt is door de coronapandemie en uiten dat in het delen van een solocompositie, namelijk Thin Air. Elk festival koos een eigen artiest en instrument en in Den Bosch is de uitvoering in handen van de jonge en zeer talentvolle Claire Adams, die in dit werk niet alleen de viool bespeelt, maar daarbij ook zingt. Dit is Thin Air van Calliope Toupaki door Claire Adams.

Dat was Claire Adams met Thin Air, een stuk van Calliope Tsoupaki. Op verzoek van Anthony Zilhorst, dirigent van Kamerkoor Ad Parnassum Tilburg, componeerde Calliope Tsoupaki in 2020 de requiemcompositie Memento Nostri. Vanwege de pandemie kon de première in november 2020 niet doorgaan. Tsoupaki heeft het werk bezet met koor en twee vierstemmige concerts. Eén concert van blokfluiten en één concert met viola da gamba. Deze combinatie is in de 17e eeuw door veel componisten gebruikt, omdat de klank van beide ensembles prachtig kan versmelten zonder de eigenheid te verliezen. Memento Nostri bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Requiem Aeternam, is een uitwerking van het openingsdeel van de uitvaartliturgie. Het tweede deel, Memento Nostri, bestaat weer uit vier secties. Voor dit requiem van Tsoupaki wordt het koor Ad Parnassum vergezeld door een heel bijzonder ensemble, namelijk het Concert Company. Een kwartet van viola da gamba's onder leiding van Minneke van der Velde, dat bundelt de krachten met een blokfluitkwartet onder aanvoering van Daniel Bruggen. Koor en ensemble staan onder leiding van Anthony Zilhorst. Dit is Memento Nostri van Calliope Tsoupaki vanuit de Jeronimus Bosch. Vanuit het Jeronimus Bosch Art Center in Den Bosch.